0: Waarom zou ik gewoon niet? Ik heb 1195 on Virginia and Sonoma on a gray Cadillac.
1: No plates.
0: No plates. Happy Virginia, Sonoma.